0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000

0: 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

omroepje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag

0: even misgeraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfare orkest in Hilversum gespeeld.

Hé, een vervaarorkest. Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevozieken.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur, dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

En dan gaan we gauw verder met Gimme Some Lovin', want dat wilde ik al bijna zeggen. Dus dan bij deze. Het is een blues rock nummer van de Spencer Davis Group. En het nummer is geschreven door 3 van de 4 bandleden. Onder meer door Steve Winwood. Ja, die kennen we ook wel met Ark of Diver. Hè. Prachtig mooie LP trouwens. Spencer Davis en Muff Winwood. Het zal ongetwijfeld een of andere broer van Steve zijn. Het werd in 1966 als single uitgebracht en bereikte de top 10 van de hitlijsten in Australië, Ierland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland lukte dit met een 4e plek in de top 40 als de hoogste positie. Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. 60s.

0: Sheila en de Black Devotion hebben al een vooruitziende blik. Want morgen gaat het natuurlijk regenen. En dan gaan we lekker zingen in de regen. Uit 1989 was dat. Wat gaan we? Oh ja, we gaan naar het volgende.
1: Ja, ja. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dan moet je even wachten.
0: Ja. Ja. Ja, nee, ja, ik heb niet een heel verhaal over Sheila. Dat,
1: heb je niet?
0: Nee, niet echt. Want we zouden gelijk zouden meteen het volgende doen.
1: Oh ja. Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze wordt speciaal aangevraagd door Joop Veninga. Onze collega die op de maandagochtend altijd bij ons present is. En op de woensdagochtend bij mij present is met het Testament uit de 60's. Hij vraagt aan het nummer Nachtzuster van Doe Maar. En dat doet hij speciaal voor de SEH van het ziekenhuis. En voor de nachtzusters en nachtbroeders. Hier is Nachtzuster van Doe Maar.
3: 90's.

uit. Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. 90's.

0: Vanilla Ice bracht ons naar 1991 met Ice, Ice Baby. En we gaan gauw naar het volgende.
1: Daar word je een beetje koud van, hè? Van Ice, ja. Ice Baby.
0: Ja, dat was wel lekker in whisky. Vanilla maar goed, daar hebben we het in de tweede uur weer over. Niet nu.
1: Nee, ja, dan beginnen we. Ja, nee, laat maar zitten. Dus. Hé, hey, maar dan gaan we naar 2000. Oftewel de Zero's.
0: Yes.
1: Om dat even zo mooi te heten. En daar had jij een andere neergezet. Maar een sessiedrummer die meegewerkt heeft aan het hele album. En ook aan de hit die er van het album getrokken is. Die is overleden verleden week.
0: Okay.
1: Dat is Rodney Holmes.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we het over het nummer Smooth van Santana. Wat hij samen opnam met die sessie drummer natuurlijk. En een hoop andere instrumentalisten. En de zanger Rob Thomas. We gaan dus naar
0: Zero's.

0: Miss Montreal is een band die onder leiding staat van zangeres Sanne Hans. De band bestaat naast Hans uit Kobus Groen, basgitaar en achtergrondzang, Mitchie Schwieman, gitaar, Thijs Rensink, drums en Peter Hendricks, toetsen. En voor dit nummer is speciaal Niels van aangeschoven, die het ook het nummer geschreven heeft. Het nummer Hoe uit het jaar 2013. Hoe? Gaan we nog een verzoekplaatje draaien?
1: Flevo,
0: ja, zeker. Daar is hij hoor. Voor dit uur

0: weer een verzoekplaat. Dit keer van Harriet van Eunen. En die kwam met Teddy Swims. Hij zwemt wat lekker door. En hij heeft het niet over de deur, maar over de door. Weet u het
1: Twenties.
0: Nog? Gaat u het nog? Twenties.
2: Flevo verzoekplaat.

0: Ja, dit was Teddy Swims als verzoekje aangevraagd door Hans-Jert van Heunen met The Door.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die.
0: Die was het dus. En gaan we verder met het volgende item.
1: Ja, maar ik moet even wat zoeken.
0: Oh, je moet nog wat zoeken. Oh, dus ik moet gewoon doorpraten.
1: Ja, je moet gewoon doorpraten.
0: Nou goed, we hadden eigenlijk Lady Gaga en Bruno Mars had ik voor de jaren 20 willen draaien. Maar ja, dan komen er verzoekjes tussendoor. Ja, dan moet je af en toe een beetje switchen. Dus dat heb ik gedaan. En vandaar dat we dus Teddy Swims hebben gedraaid met The Door. Speciaal voor Harriet.
1: Precies. En dan krijgen we nu.
0: Dan krijgen we nu.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Chic Omroep.
0: Ja, dat gaan we doen met een hele leuke uit de jaren 70.
1: 70, ja.
0: Ja, hè? Dat was een nummer van Mighty Sparrow en Byron Lee samen met de Dragonairs. En het nummer heet Only a Fool. Hartstikke mooi nummer. En uiteindelijk heb ik hem nu gevonden in dit jaar van Ziggy in the House en Mighty Sparrow. Beetje jammer, maar ja, het is een cover. En in dit geval is hij niet beter dan het origineel. Dat kan ik wel vertellen. Hier is

0: heart.
1: We zullen maar zo zeggen, het klinkt een beetje zomers en ach, je kunt het nummer ook verpesten. En dat hebben ze net gewoon een beetje gedaan.
2: Ja, maar goed, als je het origineel niet kent, zou ik misschien wel een hele leuke plaat kunnen
1: vinden. Nou, ik denk dat heel veel jongeren dit best een lekker zomersitje vinden en het lekker op losgaan. Denk ik zomaar, toch?
2: Ja, dus. Nou, dat denk ik ook.
1: Oké.
2: Okay. Ik vind het origineel mooier.
1: Ik ook.
2: We krijgen nog een James Bondje, hè, als laatste.
1: We krijgen nog een James Bondje als laatste. En voordat we dat doen, gaan we gauw zeggen dat we na het nieuws weer terug zijn, na 9 uur.
2: Ja.
1: Dus tot straks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

Welkom bij 2 uur van Help. Er zit een olifant in de tram en we zijn weer begonnen met onze ketting. Jawel, we gaan weer aansluiten op wat we vorige keer gedraaid hebben. En wat we vorige keer bij geëindigd zijn, dat was de Dubliners met Whiskey in a Jar. En deze was ingevonden door Truus. En Truus die doet op de dinsdagavond

0: Ja, Siska Peters, de zwarte kat. Leuk gevonden, Peter.
1: Ja, ik hoor het. De zwarte kat.
2: Zwarte kat, ja.
0: Ja, nou. niet onder een ladderijn lopen. Dat moet je niet doen. Maar goed, dat is wat anders. Je had het over een kat. Ik denk, nou, ik ga door met die kat. En dat doen we gewoon met de kat van Ome Willem. Wim Sonneveld, Hetty Blok en Leen Jongewaard.
2: Oh, deze niet. Deze.
0: Ja.
3: De kat van Ome Willem.

0: Ja, de kat van ome Willem. Leuk. En ja, het was het jouw beurt.
1: Ja, zuster. Nee, zuster. Hè?
0: Ja, dat was het. Ja, zuster. Ja,
1: en jij zei
0: zuster.
1: Alleen dat het Wim Sonneveld, die blok en Leen Jongen wat was. Maar ja. Carla Lip en John Kuipers en Barry Stevens.
0: Ja, die staan er ook allemaal bij. Ja, dat klopt.
1: Ja, die hebben ook meegezongen.
0: Ze hebben allemaal meegezongen. Ja,
1: dat moet je wel even roepen.
0: Nou, ik denk, ik laat jou ook eventjes
1: zeggen.
0: Want een tweede uur is echt van ons samen, toch?
1: Ja, dat wel. De eerste uur, dat mag jij helemaal alleen doen.
0: Nee. Ik laat je ook heel langzaam een klein beetje infiltreren.
1: dankjewel. Hé, maar ik moest weer aangesluiten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, dan gaan we maar op ome Willem. Althans, op ome nog wat.
0: Ja, op oom.
1: En toen, ja, oom. En toen kwam ik bij de Fingerboys uit met Uncle John from Jamaica.

0: holiday.
1: En ze treden nog steeds op, hè, die Wenga Boys.
2: Oh ja?
1: Ja, ze zijn nog steeds. Vooral ook in Spanje en op Ibiza en zo doen ze nog steeds optreden. Dus ook hier in Nederland, bij al die discotheekjes, gaan ze nog steeds langs. Maar okay. Dit was Uncle John from Jamaica. En die was ingezonden door jou als, ja. Als ketting. Ja, en toen mochten onze vrienden van de omroep mee gaan doen. En ja, wat een aardig leuke instelling. En zo ook eentje van Robert van de Keur.
2: Ja,
1: volgens mij zit hij ook aan de microfoon op het ogenblik. En die gaat even uitleggen wat hij ingezonden had.
2: Ik ga jullie overtuigen van dat ik de winnaar ben. Dat is natuurlijk nog niet bekend. Dus ja, ik denk dan zal ik even helpen door het persoonlijk even te vertellen. Willen jullie al weten wat ik uitgezocht had? Ja.
1: Ja, zeg het maar hoor.
2: Ja, ik heb uitgezocht. Oh, ik moet even slikken. Juist. De Beach Boys, Kokomo, heb ik uitgezocht.
1: Ja.
2: En waarom heb ik dat gedaan? Nou, omdat we net naar het nummer hebben zitten luisteren. En als je dan naar het verhaal luistert, als je het Engels een beetje erbij pakt, dan is dat 's ochtends om 8 uur opstaan met hoofdpijn en weet ik veel. En ik heb geen tijd voor ontbijt en alleen maar stress en haast en werk. En ome John zit lekker op Jamaica en die nodigt ons uit. Hè? Die woont daar.
1: Mm-hmm.
2: En die staat symbool voor relaxen en feesten en de Caribische reggae vibes. Nou, dat hebben we net allemaal gehoord. Dus dat is echt hartstikke leuk. En toen dacht ik van ja, maar als je naar de verhaallijn verder trekt, dan stopt het nummer eigenlijk een beetje op kantoor. Die dromen we van een impulsieve vliegticket om de stress te ontvluchten. Maar ja, ze komen nooit aan.

0: op Jamaica. En Kokomo, die pakt dat op met... het vliegtuig is geland en het kan, er komt geen kantoormeuren meer en de wekker om 8 uur gaat niet meer. En het is allemaal fantastisch. Dan kom je aan op het eiland bij Kokomo. Ja. Dus vandaar dat sluit hij zo mooi aan. Het ene liedje zingt de wens en de andere is het vervolg dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Nou, Robert, geweldig.
0: Als dit geen winnaar is...
1: Zo jammer dit weer. Helaas. Je bent het niet geworden. Dat is nou jammer. Want we bleven toch maar op het woordje Jamaica blijven hangen. En wij zijn eigenlijk gegaan voor Harry Belafonte. Nee, Jan Herema. En die had ingezonden Harry Belafonte met Jamaica Farewell. Maar desalniettemin, we gaan de Beach Boys straks wel voor je draaien, Robert.
0: Oh, leuk. Ja, maar toch? Dit is ook goed, geloof ik. Ga luisteren.
1: Luister maar.

0: Ja, dat was die van Jan Herema. Harry Belafonte, Jamaica Farewell. En toen mocht jij weer een fragmentje gaan maken. Ja, deze ik ben heel benieuwd.
1: Deze hebben we uitgekozen om weer op verder te borduren. En ik heb deze erop voor geborduurd. Een klein stukje ervan.
0: Luistert.

0: Ja, het is... dat vermoeden had ik wel. Ik had eigenlijk gedacht, nou, dat zal de last farewell wel worden. Maar ja, dat heb je gelukkig niet gedaan. Je bent overgegaan in het Duits met Roger Whittaker.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Wat is de titel?
1: Nou, dat heb hij net gezongen.
0: Ja, maar dat is niet verstaan. Nee. Zo goed is het Duits niet.
1: Abschied is een scherfes gesweerd.
0: Ach, Abschied. Ach, is dat zo? Ja, ja.
1: Ja. Abschied, farewell.
0: Oh, ja, afscheid, ja.
1: Farewell.
0: Ja, ik had het kunnen bedenken.
1: Ja, dat had je kunnen bedenken. Nee, natuurlijk niet. Want je kende het hele nummer niet.
0: Nou, ik zal

0: had ongetwijfeld best wel een keer gedraaid. Want ik heb wel eens wat van Roger Whittaker gedraaid hier binnen. Dus wat dat er gaat. Ja. Maar goed.
1: Dit is Roger Whittaker. Dat is nou, met,
0: ik ga er wat op voortborduren.
1: Schijfers, zweert. Ja, dan kan je een tentje uitdoen. Hè.
0: Ja, dat kan. Maar laat het maar even mij over.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat laat ik aan jou over.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben weer benieuwd.
0: Robert is er nog. En we gaan Robert gewoon eventjes verrassen door zijn instelling van de Beach Boys Kokomo meteen te gaan draaien. Want het is toch best ook een hartstikke mooi nummer.

0: Ja, wat leuk hè. Willeke Alberti, Ome Jan, ingezonden door Truus Heerema. En die kwam op Ome Jan, Uncle John. Leuk gevonden trouwens. Gaan we verder met het volgende. En dat is de Goombay Dance Band. En die is ingezonden door Joop Veninga. En die borduurde door op Son of Jamaica.
1: Je moest dat even doorpraten. Ja,
2: moet je dat, want het water,
1: de zon, de zee komt
0: er. Nee, dat laat maar. Dat is net, dan kom je meteen in de moed. Daar gaan we praten en is die hele moed weg.
1: Oh, sorry.
2: Ja, maar nou zijn we door het begin van het nummer aan het praten.
0: Ook dat
1: nou,
0: natuurlijk.
1: Maar ze zingen nog niet, hè?
0: Ze wouwelen wat.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. A dream of blue seas, white sand.

0: LSD DJ, Better Off Alone. Hè? Had ook mooi gekund.
1: Dat had allemaal gekund, hè?
2: Moet je allemaal... Had het allemaal gekund, Robert Sparen. Ja, dan helaas.
0: Dan moet je dat gaan uitleggen allemaal. Dus het schiet er allemaal niet op.
2: Ja, nee. Maar goed, we gaan even verder met waar we gebleven waren.
0: Dus daar ben je 2 uur mee bezig.
2: Ja, dat is ongelooflijk, hè? Dat denk je dat wij ermee bezig zijn.
0: Nee, ik probeer jullie nog te overtuigen van een rectificatie van mijn nummer. Maar er zijn heel veel nummers echt gewoon goed om te draaien. Ik snap het, een heleboel inderdaad.
2: Oké, maar deze die dit gedraaid is, want ik ga er even overheen, want anders zit er alleen maar te kletsen en niet te draaien. Wat is van Harry Belafonte? Nee, niet Harry Belafonte.
0: Nee, wel Harry. Nou, zie je wel.
1: Harry Oberndorf.
2: Harry Oberndorf, ja, die kwam met No Woman No Cry. En we blijven even in de Harry's en dat doen we met Island in the Sun, maar dan weer Harry Belafonte. Deze is ingezonden door Fred Bokhorst. Je weet dat hij meteen begint. Where my people
1: have toiled since time begun. Ga maar terug. We doen het opnieuw.
2: Nou, laat hem nou maar zingen. Anders dan is hij zo zielig voor hem. Nee, ga maar door.
0: Harry Belafonte met Island in the Sun.
3: This is

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ik heb totaal geen idee wat het met Jamaica te maken heeft gehad. Maar het is wel een hartstikke goed nummer. Spencer Davis Group, ingezonden door Aard. Die samen met Fred de Fred Music Mix op de dinsdagmiddag presenteert. En die had Time Seller. En best wel een geweldig nummer. Dus, en we draaien gewoon alles wat er ingezonden wordt. Dus hangt deze.
1: Zo is het.
0: Ja, en dan gaan we gauw naar Bojura. En dat is een Nederlandse zangeresje uit de jaren 70. 60 en 70. En die had een nummertje dat heet What is Love?

0: Ja, ik had er eigenlijk op willen aansluiten van Pat Benatar, Love is a Battlefield, als antwoord hierop. Maar ja, die tijd hebben we niet meer, want we gaan door naar het laatste nummer. Oftewel een beetje instrumentaal om af te sluiten. En dat doen we als volgt. Ik hoop dat u ondanks alles toch lekker geluisterd heeft naar hetgeen wat wij u gebracht hebben. Ik bedank Robert dat hij weer een tweede uur bij ons is geweest. Hartstikke leuk weer om weer erbij te hebben.
1: Ik kom volgende week of over 14 dagen gewoon weer een nieuw nummertje brengen.
0: Nou, vind ik hartstikke leuk. Ja, en als je hem dan ook weer zelf aankondigt, dan zijn we helemaal in de bonen. En misschien als onze vrienden luisteren en denken van nee, dat vind ik ook leuk. Nou, dan kunnen we misschien wel proberen om dat ook met hun te doen. Maar dat even terzijde. Dat is wat mij betreft, heb ik het gezegd. Dan wens ik Peter nog een fijne avond toe. Ik wens Robert een fijne avond toe. En de mensen in het ziekenhuis. Jongens. Nog even volhouden en gaan we naar huis als het een beetje mee zit.
2: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje.

0: Uden. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
1: Met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, helemaal, dames en heren. Een hele goede ochtend. Ik opende dit live programma van de Flevo Ziekenomroep met een concerto da Chiesa. Dat is een kerkconcert. Dat werd gespeeld tijdens rustige momenten tijdens de katholieke mis in de baroktijd, vooral in Italië, zodat je door die instrumentale muziek een moment voor meditatie had. En ik liet u horen van Evaristo dal Abaco, die leefde van 1675-1742. Hij was een violist, een componist. En hij was een zoon van een gitarist, Damiano Dall'Abaco, in zijn tijd ook een groot virtuoos. Hij was de laatste jaren van zijn leven de concertmeester aan het Beierse Hof. En het leuke van dit programma is, ik struin ook af en toe wel eens kringlopers en dergelijke na om te kijken voor bijzondere opnamen. En dan vind je opnamen van een componist waarvan je nog nooit gehoord hebt. En dit was dan deze Evaristo Dall'Abaco. Zijn Concerto da Chiesa, opus 2, nummer 4, had drie deeltjes. Aria, met als tempoaanduiding Allegro Moderato. Dan Largo, met als tempo Adagio. En het derde deeltje was Presto. U hoorde het ensemble Benedetto Marcello. En dat is een ensemble wat zondag dirigent speelde. En dan heb ik nog een werkje van een componist waar ik nog nooit van gehoord had, namelijk van Bonifacio Graziani, die leefde van 1604 tot 1664, dus de generatie, ja, grootvader eigenlijk voor Dall'Abaco. En van hem laat ik u horen zijn Velut Palma, Velut Rosa, gezongen door Dame Janet Baker, mezzosopraan, en ze wordt aan de clavicembal begeleid door Raymond Leppard. Graziani.

Ja, dat was Dame Janet Baker. En dit was een live recital wat ze gaf op het Elderberg Festival van Benjamin Britten en Peter Pierce. En op verzoek van Britten en Pierce zong zij deze cantate van Bonifacio Graziani. Hij leefde van 1604 tot 1664. Hij was een Italiaan, een componist, maar ook een, zoals dat zo, zo mooi hoort, een clergyman. En dat is een geestelijke, een abbé. Het is een solo-cantate en dat is een erotische liefdessong, ja, eigenlijk verstopt in de tekst. Hè? En de verteller, in dit geval dus Dame Janet, vergelijkt zichzelf met een tuin die rijk is aan, bloemen waarin de liefde kan gevoed worden door fruit. En dus zo kan hij triomferen in de liefde. Goed. Dan ga ik verder met een stukje uit de Water Music van Georg Friedrich Händel. Ik kan me nog wel herinneren, dames en heren, dat vroeger als één stuk gegeven werd, gespeeld werd, onder andere door het Concertgebouw Orkest en een prachtige opname nog onder leiding van Eduard van Beijnen. Maar tegenwoordig heb je dan altijd in twee suites. Een suite in F groot en een suite in D groot. En de suite in F groot heeft het catalogus nummer 348. En de suite in D en G groot heeft het catalogus nummer 349, 350. Het zij zo. Ik laat u van de suite in F groot de laatste drie heeltjes horen. Boré, Hornpipe en Andante. En het wordt uitgevoerd door de English Concert onder leiding van Trevor Pennock. We gaan even op het water. Dat is wel aardig in deze vermoedelijk weer heel warm wordende dagen.

Ja, dat waren vier deeltjes uit de eerste suite in D groot uit de Water Music, de water, muziek voor op het water eigenlijk, hè, van Georg Friedrich Händel. Ik schonk u als eerst het minuet en daarna de bourrée, de hornpipe en de andante, uitgevoerd door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock, en hij dirigeerde vanaf de klavercimbal. En de English Concert gebruikt instrumenten of kopieën daarvan uit de tijd van de compositie. Dus zeg maar rond 1720, 1730 zo'n beetje. Dan ga ik nog verder in de tijd terug, dames en heren. Namelijk naar Hildegard van Bingen. Die leefde van 1098 tot 1179. Die is dus 81 jaar geworden. En als ik dat zo zie, dat, zoals dat wordt genoemd, zoals een Duitse Benedictijnse abdis, was van adellijke afkomst. En ze heeft zich op een heleboel zaken heeft zich bezig gehouden, maar ook met muziek. En ik laat van haar het stuk horen, O Viga ac Diadema, O Maagd gekroond. En dat wordt uitgevoerd door Oxford Camerata onder leiding van Jeremy Summerlee. We gaan 1000 jaar terug in de tijd, hè?

Flevo Klassiek. Ja, die muziek van Hildegard van Bingen, ik vind het heel schoon eerlijk gezegd. U hoorde het stuk O Viga ac Diadema, uitgevoerd door de Oxford Kameraden onder leiding van Jeremy Summerly. Prachtig gedaan trouwens. Dan springen we weer, toch wel zo'n 500 jaar vooruit in de tijd, namelijk Johann Sebastian Bach. En van hem laat ik u zijn tweede vioolconcert horen. Dat staat in A-klein. Het is Bachs werken, indeling 1041. Ik laat u helemaal horen. Eerst is geen tempoaanduiding. Hè? Dat is vrij in te interpreteren. Tweede is tempo andante en derde allegro assai. U hoort de Amsterdamse Bach-solisten onder leiding van Thomas Zeertmeijer. Johann Sebastian Bach.

Dat waren de Amsterdamse Bach-solisten met Thomas Seertmeijer in het vioolconcert in A Klein van Bach. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met het vierde deel uit de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Tot zo!

0: Ik bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat laag

0: temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zo.
1: Muziekomroep met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, hoort u het ook eens van anderen. Ja, welkom terug bij de tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik opende met van Felix Mendelssohn Bartholdy het laatste deel, vierde deel van zijn Schotse symfonie. Die schreef hij naar aanleiding van een bezoek aan Schotland, waar hij veel natuurindrukken had en dergelijke. Zijn derde symfonie staat in A klein, het is opus 56. Nu hoorde het laatste deel, het Allegro Vivacissimo, overgaand in Allegro Maestoso Assai. Een opgewekt tempo wat wel een majestueuze indruk moet maken. We hoorden het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Dan is het vandaag 26 juli, dames en heren. En in Bayreuth worden de festspielen geopend. De beroemde Wagner-festspielen. Waar elk jaar werken van Wagner integraal worden uitgevoerd. En Wagner voltooide in 1842 Rienzi, zijn derde opera en zijn eerste enorm succes had. Ging in Dresden in première op voorspraak van de componist Giacomo Meyerbeer, de uitvinder eigenlijk van de grote opera met vijf bedrijven en grote scènes, aria's, balletten en dergelijke. En Rienzi was Wagner's langste opera, 6 uur, heeft hem later wat ingekort, maar in het begin zat er zelfs een ballet van 40 minuten in. Nou ja, goed. Het gaat over Rome in de middeleeuwen met de laatste volkstribuun, de laatste burgemeester, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Noem je dat president? En dat is Cola di Rienzo. En u hoort zijn gebed. Almachtige vader, blik herab. Hij raakt een grote benauwenis, zal ik maar zeggen, tijdens die opera. Ik kan hem nu niet helemaal uitleggen, want dan ben ik 3 kwartier bezig, maar dit gebed is heel, heel beroemd. U hoort de tenor Jonas Kaufmann als Rienzi en het begeleidend orkest is het orkest van de Duitse opera in Berlijn onder leiding van Donald Runicles. Gefeliciteerd, Richard, met 150 jaar festspelen.

Ja, dat was een bijzonder doorleefde Jonas Kaufmann in deze aria. Almachtige Vader, Blick herab, uit Rienzi van Richard Wagner, zijn eerste grand opera die vandaag wordt uitgevoerd ter opening van de Bayreuther Festspiele van dit jaar. En Jonas werd begeleid door het orkest van de Duitse opera in Berlijn onder leiding van Donald Runicles. En dan gaan we naar iets wat rustigere tijden, iets wat rustige muziek, zo moet ik het zeggen. Ik laat u van Max Bruch horen, niet zijn beroemde vioolconcert, maar zijn evenzeer geïnspireerde en prachtige romance in F groot voor altviool en orkest, opus 85. En dat wordt hier gespeeld door niemand minder dan Janine Jansi, die voor deze gelegenheid de altviool bespeelt. En ze wordt begeleid door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Janine, Ricardo en Max.

Ja, dat was dus een foutje van uw... van uw discjockey. Maar hier komt er inderdaad Max Boeg.

Flevo Klassiek. Ja, u luistert naar Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Zieke Omroep. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag ook van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik liet u horen van Max Bruch, de romance in F groot A, waarvoor alt, viool en orkest opus 85, hier uitgevoerd door Janine Jansen, die dus ook een fameuze altvioliste is. En naast een, ik durf het bijna niet te zeggen, gewone solovioliste. En ze werd begeleid door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly. Dan ga ik naar Puccini. En van hem laat ik u horen uit zijn Madame Butterfly. Het hartverscheurend verhaal van een Japans meisje, Chocho San, die verliefd wordt op een Amerikaanse luitenant als zee, B.F. Pinkerton. En daar een kind van hem krijgt, waar hij al lang met zijn schip vertrokken is. En Pinkerton komt terug en neemt zijn zoontje mee naar Amerika. En Chocho San, die pleegt dan zelfmoord. U hoort Jussi Björling en Mario Sereni en Piero de Palma in het stuk Do Funque al Mondo. Dat is daarin beschrijft de luitenant Pinkerton dat hij als Amerikaan de hele wereld rondtrekt. En elk stadje een ander schatje komt het eigenlijk op neer. En

De Amerikaanse ambassadeur of gezant, Sharpless, is het daar niet mee eens. En daarna laat ik u horen de beroemde aria van Butterfly, Un bel di vedremo. Op een mooie dag zal hij terugkomen als hij nog hoopt dat alles goed zal komen. Goed. Madame Butterfly van Giacomo Puccini. Voordat ik het vergeet te zeggen, het orkest is het orkest van het Teatro dell'Opera di Roma. Dus het orkest van het Opera Theater uit Rome onder leiding van Gabriele Santini.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, ik hoor dat enigszins bars. Dat u luistert naar de Flevo Ziekenomroep, dat klopt ook. En ik liet u Jussi Björling, Mario Sereni en Victoria de Los Angeles horen in een 2 stukken uit Madame Butterfly van Puccini. En ik laat u horen, nu uitgevoerd London Symphony Orkest onder leiding van Antonio Pappano, het Chrysanthemi voor strijkorkest dat Puccini schreef in 1890 als in memoriam voor te verleiden van een zoon van de Italiaanse koning. Chrysanthemi.

Ja, dat was Chrysanthemi van Puccini, uitgevoerd door London Symphony Orchestra van Antonio Pappano. Ondertussen is de humoreske opus 10 nummer 1 uitgevoerd door Lisa Versman, violen, basvrijden, piano, al begonnen van Tchaikovsky. En dat is meteen het laatste stuk van deze Flevo zondagochtendklassiek van deze zondag. Dit programma wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. En u kunt morgenochtend vanaf 10 uur tot 12 uur luisteren naar mijn collega's Jan, Peter en Joop met Wij wachten op de dokter. Dank u voor uw aandacht en heel veel spoedig herstel gewenst. Om te beginnen natuurlijk een hele fijne zondag. Dag!

0: naar het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Three Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens

0: de borst brandde. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Almanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Toe wat zon, de wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: jour.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: 5 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Dit is de Flevo. Chica!

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al 3 keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een

0: Buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo
2: Chicken Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn.

0: Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: weigeren. Dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Birds flying high. You know how I feel.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Hevo.
1: Ziekenomroep.
2: Ik neem u mee naar Mexico.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

modern. Of gewoon oud is. Why do you whisper green grass? Ga hiervoor naar onze website www.flevozieke-omroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: 12 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

van traantjes op mijn wang en sta me tegen zin te schuilen op de gang en iedereen groet me.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij 1 aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenomroep.
4: All right.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo
2: Psychomroep.

bomen en struiken weer met geuren en kleuren bestrooid. Dan begint ook het hart te ontluiken, want de liefde verandert toch nooit.

Heeft hij haar tot een vrouwtje gekozen, blij het oog op de toekomst gericht. Gaat een pad ook niet altijd op rozen, iets toch maakt dan hun levensstrijd licht.

Al de grijzaard vermoeid en versleten, niet in het leven van waarde meer acht. Al door allen verlaten, vergeten, hij alleen op het einde maakt.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat.